narendie, muai baat narendie, jhoot aankhaan kuch bachda hai, sach aankhaan bamber machda hai, dona gallaan tonji jachda hai, jach jach ke jibhaan kendi hai, muai baat narendie, muai baat narendie.